Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Kom eens pakken, doef, doef, wari, wari, doef, doef,
1: binnen aan mij, doef, doef, geef mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

uitgebuit. Van die vroege oggendure tot laat in die nag is ons enigste gebed, Heere, gee ons krag om aan te gaan.

Wel my bene het mooi fris geword van alle gereierij. En my meisie, man, sy het joets geword van alle gevreierij.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Q4 Garage Lebelweg, Stikland. Ons is jou tipe mense.
3: Best music, best sound, best radio station. Jo Starcy.
4: Nummer 33.
3: Stream us now. Jo Starcy. www.jostarcy.net.

0: Neil, jouw stasie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw stasie. Jouw stasie. Tijd voor nummer 26. Elke Saterdag 9 tot 12, 40 van die grootste treffers, jou stasie, top 40.

0: Jouw taal, jouw muziek, jouw stad. Nummer 7.
1: Gooi je handen in de lucht, verrassen!
2: Jij zet doren, jij zet tussen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huizen, motors en andere schuldpaaimenten tap je contantvloei, totdat daar schaars iets oorblijft. Moet niet wachten tot het te laat is nie. Consolideer jouw schuld vandaag en krijg die financiële verlichting wat je nodig hebt. Tijdelijk en langtermijn. Met één laar, meer bekostigbare paaiement kan je weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Do you know what listeners like about our station?
3: It's everything.
4: I like everything.
3: And music only.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steinkel Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Laai nou ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

hartelijke goedemorgen hier. Baie welkom. Je is pas ingeschakeld. Je is bij Harties FM. En ook natuurlijk vanmorgen, neem ik aan, steeds ook op die zenders van jouw statie. Wat uitzaai daar vanuit Brackenfell, wat Sam Kuier hier in ons programma Boer Opskop. Groet uit Noordwest en dag sê of goeiedag uit Hartebeespoort. Ja, ek neem jy aan, die Kapenaars het al die kou ontvang daarby, hè. Ons hou ons wacht nog, blijkbaar kom die kou hier by ons aan teen maandag. Nietemin, ook weer rugby vanavond, maar nie in my program, eers bykie later die by 9 uur se kant vanavond, speel Suid-Afrika teen Argentinië in Buenos Aires. En natuurlijk Argentinië. Nietemin, ons gaan nou lekker muziek maak, boeremuziek tot met so 5:45 kant. Ons speel jou gunsteling ook, as jy wil sekere stukkies muziek hoor. Ek het hier een boodskapie en ek luisie van muziek van Liesel afgekry, Liesel van Brandes. En Liesel, wat sê hy, en hier is ons luisie. Sy vraag vir die venterkies, waslap, vastap, en Danny Zambesi. Ek dink ek speel vir jou Dion van der Merwesen. En dan wil sy ook luister na Dion van der Merwesen, Oute aan die Langpad. Dis dan die drie wat Liesel aangevraad vanmiddag hier in ons program Boere Opskop. Geniet om.

0: People, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Als het pas gaat, Liesel van Brand is gekozen van lekker boerenmuziek hier in Boer op Schop. Kom eens kijken wie is volgende. Hier, zoals Alta, het voor onze lijstje ook diergestier. Kom eens kijken, want het zij aangevraagd vandaag. En dan spelen we ons dit en daar die volgorde. En dan onthou, volume van Winkel Samantijn vanavond vanaf net na 17:15. Dan spelen ons, dan is het natuurlijk volume van Winkel. Dank je, Alta. Alta, kom eens kijken of vinnig hier gaan WhatsApp af. Ik was wacht, weer terugkom. Alta had gevraagd van Nico van der Eensburgse Wubnesie, Nico Langeveld, Rooidagse Thees, en dan Manny Boetensteinse Fijnloopse Thees. Kom eens, wat is die drie? En dan werken we zo van daar af.

lekker Moselle muziek uit die vroeger jare keerspel in Volume Winkel Samadijn, voordat ons jou boodskap en versoek ervat. Maar kom ons, kyk gaan nou die laaste enigie wat altyd aangevraad vir nou, is Koosie Bekes, Saboere Jol. MUZIEK

Ja, in een kant is daar lekker rugby in die gang. Ik zie die Karibieker wedstrijden wat ook lekker aan die gang is. Karibieker rugby, kom maar kijken vinnig jou hier zo. Die wedstrijd eigenlijk op hierdie stadium is die wedstrijd die Sharks tegen die Boland, die Sanlam Boland Cavaliers. Oké, dus die Boland het. So, die Sharks tegen die Cavaliers. Die Cavaliers wordt nogal voorloop. So, 5-0. Hierdie wedstrijd in die 17e minuut. Hier is die Fatwas Dansorkees met Pak en Proe.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique, zoals jij daarvan houdt.

0: dit sagter, daardie gedoef, doef, doef, doef.
1: En my pakkes hoef, doef, waar die, waar die, hoef, doef, binnen in my hoef, doef, geen my bekie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Met die lekker hoef.
2: Yo, Stassi.
3: Why, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greasy.

van een jump. Het is lekker, het is lekker, want die dans is ekke. Die harlekijnen jaagt die pikke wijnen. Van is lekker, het is lekker.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

рубрике Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luister naar Sokkie. Tijd. Baby, kom in kruis.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

stress er is uw moe. Dat wat je op een keer. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

Oon. Gister is uw moe. Dat wat je bekijkt doen. En als je mij zo. Dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.